0: Dat doen je time 6 o'clock daar mil met pan.
1: Yo, radio donji.
2: Yo, ka welcome. Tango yo ngo manikai wo awa.